0: jij je weg. Maar wat ik niet zal laten gaan, zijn die tedere momenten waarin mijn hart steeds met me draagt.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: quasi veel van jou.
1: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Luister naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dit is Non-Stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Zinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal-in-Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold de Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metale constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is het.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Zet je radio hard, want hier is weer een uur.
4: Ek in time.

0: rtv-ijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten, is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Brinkevich, op de veiligheidstop in Warschau. Brinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Brinkevich en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
4: En die gaat vandaag ook weer eens een keer diep duiken in de collectie. Om te beginnen met Michael Cleveland. En zijn muzikale vrienden natuurlijk. Onder andere Sam Bush.

En de kop is er weer af met Michael Cleveland op zijn fiddle, onnavolgbaar bijna. En verder hoorde je dus, zoals ik al zei, Sam Bush op mandoline en lead vocal. En de Jeff White, die we vorige week en die week daarvoor ook besproken hebben. En doet hier ook weer op mee. Lloyd Douglas speelt nog op banjo en Barry Bales op de bas. Hoe kan het ook anders? En het album is getiteld Fiddler's Dream en is uit 2016. En omdat het zo leuk is, gaan we nog een nummer daarvan draaien. En nu wordt ook nog Vince Gill daaraan toegevoegd. Nou, hoe mooi wil je het hebben?

je hoorde nu Del McCurry, Del and the Boys heet het album. En dit is een 25th Anniversary Deluxe Edition van dit album. En het is opgenomen in de studio's van Skaggs Family Records. En Skaggs Place heet het, geloof ik. En je hoorde de openingstrack van dat album, 1952, Vince and Black Lightning. En zijn bekende song van hem, hoor. En ja, alle muziek is opnieuw opgenomen. En op dit album staan 4 extra nummers om de 25-jarige verjaardag van dit album te vieren. Ja, zo is er altijd wel een aanleiding om een feestje te vieren. En dat kennen we allemaal natuurlijk wel. Er is een tijd voor alles. En we gaan even wat verder terug in de tijd. We gaan luisteren en misschien ook wel genieten van Grandpa Jones' Family, The Banks of the Ohio.

De Big Country Bluegrass. En dat is een album uit 2024 met 12 songs erop. En er staat een prachtig mooi voorwoord in van Kyle Cantrell van Banjo Radio. 21 albums in 38 jaar. Nou, dan kun je wel wat. En we luisteren nu naar de meer dan wel luidende tonen van Mike Aldridge op zijn dobro.

deze topmuzikant. Die mag natuurlijk niet ontbreken in Enjoying Bluegrass. Hij heeft mede de groep The Seldom Scene heeft hij opgericht. En hij staat bekend om zijn warme, vloeiende en melodische speelstijl. En daarmee heeft hij de dobro veel toegankelijker gemaakt voor een breder publiek. Ja, en we willen natuurlijk allemaal songs horen in Enjoying Bluegrass. Maar zo nu en dan een instrumentaal juweeltje mag natuurlijk niet ontbreken. Mike Aldridge. Met een song getiteld Train 45 and a half. En dan gaan we nog even verder terug in de tijd met Paddy.

Nou, zeg nou zelf. Dit is toch heerlijke muziek om van tijd tot tijd ook weer terug te horen. En ik weet niet hoe het jou verging, maar ik zat even uit volle borst mee te zingen met deze Jim en Jesse. En dan gaan we door. Ik wil veel muziek delen met je van de Chatham County Line. The speed of the whippoorwill.

0: going on.
1: Nou, hij maakt het mij gemakkelijk. Ik hoef de titel niet meer af te kondigen. Je hoorde Clito Cordero samen met zijn vrienden van de Flatland Cavalry. En deze Clito Cordero is getrouwd met countryzangeres Caitlin Butch. En ja, deze muziek, dat is echt zo'n twijfelgeval. Kun je die nu in een bluegrass-programma draaien of niet? Ja, ik maak ook een country-programma, dat heet In the Country. Maar ja, of het daar dan in past? In beide programma's past het eigenlijk. Dus ik heb het er gewoon bij gepakt. On and On van een album Work of Heart. Dus niet Work of Art, maar Work of Heart van de Flatland Cavalry. Toch leuk om zoiets er ook eens een keer tussendoor te hebben. Niet helemaal strikt bluegrass, maar ja, toch wel een behoorlijk stevige bluegrass bezetting in deze band. En wie wel volledig bluegrass is, dat is J.D. Crowe in de New South. En hij wil ook nog wel eens een steelgitaartje erbij gebruiken. Dus, maar dat verbieden we niet. Why don't you tell me so?

altijd een feest om deze J.D. Crow weer terug te horen. En de volgende song is van We Rise Up. Het is een album van de formatie Raven and Red. Dat is een Amerikaans trio uit Nashville dat bluegrass, folk en Keltische invloeden op een bijzonder fraaie manier weet te combineren. De muziek draait om sterke eigen songs, fraaie harmonieën en een heerlijke akoestische sound. De song waar we naar gaan luisteren is getiteld Today.

En over dit meesterwerkje moet ik wel even wat vertellen. Je hoorde van een album van Joe Mullins en de Radio Ramblers uit 2016. Het album heet Sacred Memories. Hoorde je het nummer Sacred Memories? En deze song die is geschreven door Dolly Parton. Onlangs overleden, dus een postuum eerbetoon. En verder werkten aan dit nummer mee Ricky Skaggs samen met Sharon White, zijn vrouw. En Mike en Randy, dat zijn de leden van de band van Joe Mullins. En dit meesterwerkje, dat is de moeite waard om gedraaid te worden. En dat kom je dan gewoon tegen op een album uit 2016, wat ik pas in de handen kreeg. Weet maar eens alles, hè. Dus was voor mij een hele mooie ontdekking. Dus dat wilde ik graag delen met jullie. En dan gaan we eventjes weer de geschiedenis in met de Bluegrass Cardinals. I wonder where you are.

prachtig, deze Bluegrass Cardinals. En nu heb ik in handen een album van Boone Creek. En dat is uitgebracht op Rounder Records. En oorspronkelijk in 1977. Maar dit jaar, 2026, is het heruitgegeven. En het was moeilijk verkrijgbaar, maar ik heb het toch in handen kunnen krijgen. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. We gaan luisteren naar I'm Gonna Settle Down.

ik weet niet wat het is, maar altijd als er een trein bij te pas komt in de muziek, ja, dan ben ik verkocht hoor. En je hoorde de Railroad Man van de formatie Wilson Banjo Company. En we gaan nog eventjes door, want ja, de tijd is alweer bijna verstreken dat we muziek mogen delen. Maar we gaan luisteren naar de Clint's Mountain Boys samen met Jim Lauderdale en Ralph Stanley. Redbird.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?
6: I'm the spirit of the wayfaring stranger that crossed the great divide. I'm born the music of the mountains through the Appalachians far and wide.
7: I'm the words about the hills of Rome County, melodies flowing like a mountain stream. I'm the song about a blue moon of Kentucky, the fiddles and banjos in a young man's dreams.
8: I'm an old home place on a hillside, and how mountain girls can love. I'm dark as the night and blue as the day, and the morning voice of a

0: last old song is sung. Till the end of the world rolls round, I'll ring through these hills and hollers till the roar is called up yonder.
1: Love it too. Je hoorde een mooie song door een hele verzameling bluegrass artiesten gezongen en gespeeld. En bij het nummer staat vermeld Brooke Aldridge, Ronnie Bowman, Dale M. Bradley, Gina Britt, Michael Cleveland, Wyatt Ellis, Del McCurry, Ricky Skaggs. Maar ik hoorde ook nog sowieso Joe Mullins hoorde ik erbij. En ik hoorde Sam Bush hoorde ik erbij. Dus die staan niet eens erbij vermeld. Maar ik denk dat er nog wel meer bij betrokken waren. Maar ja, dat kan ik niet allemaal herkennen. Maar de meeste stemmen herken ik dan wel heel erg leuk. En een prachtige song om de bluegrass te vieren. Om aan te geven dat bluegrass ja, is om te genieten. En daarom heet het programma ook Enjoying Bluegrass. Welkom luisteraars in uur nummer 2 van dit programma. En nog niet zo heel erg lang geleden, tenminste voor mijn gevoel, ben ik begonnen met een speciaal bluegrass programma. En ik dacht van, heb ik daar wel genoeg muziek voor? Nou, die twijfel die kan ik wegnemen, want ik heb daar meer dan voldoende muziek voor. En daar kunnen we nog jaren mee doorgaan. En zo is daar onder andere Janet Williams. En die Janet Williams is eigenlijk heel weinig nog van terug te vinden online. En ik heb mijn best gedaan, maar er is niet echt heel veel over te vinden. Ze heeft een paar mooie albums op naam staan. Maar ze houdt zich vooral bezig, zoals ik het begrepen heb, met zanglessen en dergelijke. En muziekinstructies. Dus dat is Janet Williams. Dus dat is ook wel weliswaar een minder bekende naam. Maar wel een hele mooie, goede bluegrass zangeres en muzikante. Through the Eyes of a Child.

Nou, wat een prachtige tekst is het ook van Janet Williams. En ja, je moet eigenlijk geloven als een kind. En dat is ook wat zij beoogt met deze song I Wanna See the World Through the Eyes of a Child. Nou, daar kunnen we ons allemaal nog wel door laten inspireren, lijkt mij. En wat een schitterende zangstem heeft deze Janet Williams ook. Heel erg mooi. En dan door met de Steep Canyon Rangers. Out in the open.

hoorde nu Where Corn Don't Grow. Dat is een bekende hit van Travis Tritt samen met Marty Stewart. Maar in deze uitvoering kende je hem waarschijnlijk niet. Want je hoorde de Grascals van hun eerste album uit 2005. En Dolly Parton die schreef hierover: One of the greatest albums I've ever listened to. Nou, dat is wel een eervolle recensie, lijkt mij. En de volgende song, ja, die verraste mij. Want als je zoals ik muziek verzamelt, dan is het onmogelijk om alles aan detail te beluisteren en laat staan te onthouden. Maar deze song die zat toch wel echt gewoon in de collectie. En ik vond het echt heel erg leuk. Het wijkt af van het traditionele bluegrass geluid, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Who is Frederico? Je gaat luisteren naar Green Sky Bluegrass.

En ik weet niet wat het is, maar deze Mac Wiseman, die heeft zo'n herkenbare stem. Ook als je hem jaren niet gehoord hebt en hij komt dan weer eens een keer voorbij, dan denk je, hey, Mac Wiseman. Tenminste, dat heb ik dan. En ik geniet ervan, van dit soort muziek. En ik hoop dat ik het enthousiasme ook een beetje op jullie over kan brengen en dat jullie er ook van kunnen genieten. Want anders is het misschien zonde van de tijd om te luisteren, toch? En we horen een Pistol Packing Preacher. En dan heb ik nog een cd uit het grijze verleden in het laadje zitten. En die is van Joe en Janet Carter. En dat is een Bear Family albumpje. 12 songs staan erop. Eigenlijk valt me dat wat tegen van Bear Family. Want meestal staan er dan wel 35 tot 40 songs op zo'n album. Maar nee hoor, nu staan er maar 12 songs en staan erop. Maar niet minder mooi. We gaan gewoon luisteren naar een track van dat album. I'm Going Home.

Je hoorde de laatste flat met zijn Nashville Grass. Een bekende bluegrass klassieker is dit wel te noemen. What would you give in exchange for your soul? Prachtige bluegrass gospel. En we gaan nog eventjes door met de geschiedenis uit 50 jaar bluegrass. Want daar hebben we het over. We gaan luisteren naar Merle Travers, Dark as a Dungeon.

virtuoos gewoon. Doc Watson met van zijn album Songs From Home. En nu ga ik eventjes improviseren. Want ik zei daar straks in het eerste uur, zei ik al, als er train songs voorbij komen, nou dan heb je mij. En ik zie dat op dit album ook een train song staat. The Freight Train Boogie. Dan die ook nog maar eventjes. Waarom niet? Kan gewoon. Oh, heerlijk dit.

hoorde de Traveling Mercuries. Nou, je zult wellicht iets herkenbaars gehoord hebben in die zangstem. Nou, dat was de zoon van Del Mercury en Rob Mercury. En ja, deze mensen die hebben ook zonder Del Mercury hebben ze zeker recht van bestaan. Want het is weer de nieuwe generatie die doorgaat. En in dit geval hoorde je daar ook nog bij Stuart Duncan. En we gaan door met de volgende song. Dat is een album van een. Of dat is een nummer van een album van Bobby Osborne, The Originals. En als je achter op het hoesje kijkt, de lijst met namen van medewerkers, dat is echt ongelooflijk. En ik overdrijf niet als ik zeg, er zitten gewoon 30 mensen zitten erbij. En elke song is weer door andere muzikanten begeleid. En natuurlijk allemaal met Bobby Osborne. En de volgende song heb ik gekozen voor jullie, Kentucky Morning. En die wordt gezongen door Bobby. En gespeeld door Sierra Hall op mandoline, Trey Hensley op gitaar, Stuart Duncan op fiddle, Rob Ikes op dobro, Todd Phillips op bass en Dale M. Bradley en Daryl Scott harmony vocals. En ja, dit hele album staan allemaal pareltjes staan daarop. En we gaan er nu eentje van luisteren.

0: niet te veel gezegd, dacht ik. En dan heb ik nog tijd voor één heel nummer. En die is, de eer is weggelegd voor Steve Martin. Atheist Don't Have No Songs. Een live uitvoering van dit nummer.
1: You know, religious people have such beautiful music and art. And atheists really have nothing. Until now. Little tune called Atheists Don't Have No Songs.

Nou jongens, en ik bedank jullie met deze hele leuke humoristische song. En we gaan eruit met Laurie Lewis, met de Texas Girl. En bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Daarbij heb je deze uitnodiging weer. Doei.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: De Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gekregen.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatiek het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten. Door nu al onder acht. De Britse minister van Buitenland heeft verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burn.
3: Ik kan confirm our assault coordinated in Iran. Almost Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Het is de stad met het mooiste IJsselfront. De stad met een rijk verleden. Maar ook met tijden van bittere armoede. Een eigenzinnige stad. Sommigen zijn er geboren, anderen kwamen er later. Maar allemaal zijn het kampenaren. Vanavond praat ik met een van hen. Goedenavond, luisteraar, en welkom bij Kampenaren. Tegenover mij zit
6: Rob van der Weert.
5: Net als vorige week. En Rob, wij waren eigenlijk gebleven. Je had verteld over je carrière als vertegenwoordiger. Andere carrière was voetballer. Belofte klasjes bij de Go Ahead, maar nooit doorgebroken. Niet op dat niveau.
6: Niet genoeg bevonden.
5: Niet genoeg bevonden. Wel carrière bij KRC in het eerste. En je vertelde dat je, want je bent opgegroeid in de Staatsgehoorzaal.
6: Ja.
5: En dat je een ontzettende hekel aan horeca had.
6: Ja, dat klopt. Omdat ik dus van vriendjes wel hoorde, als er leuke avonden waren, dat ze met de ouders boven zaten de televisie te kijken. En al die, weet je wel, een chipje, een frisje en al die gekkigheid. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Maar mijn ouders waren beneden aan het werk.
5: In de Staatsgehoorzaal.
6: In de Staatsgehoorzaal.
5: Ja, en dat is altijd s'avonds, hè?
6: Dat is s'avonds. Het begint nu al. Ja, we hebben natuurlijk ook wel dagevenementen gehad. Bruiloften, diners, partijen. Ja. Maar de voorstellingen waren s'avonds.
5: Ja. Dus jij televisie kijkt in je eentje?
6: Wel heel veel, ja. Ja.
5: Had je broers en zus?
6: Ik heb één broer en die werkte beneden bij mijn vader in de zaak.
5: Dus je zat gewoon in je eentje
6: naar. Ik zat in mijn eentje boven te kijken. Ja. Ik kon nog zo hard schreeuwen op brullen of wat er gebeurde. Ze konden me nooit horen.
5: Nee.
6: Want er zat zo'n afstand tussen. En vier deuren.

0: ook nog.
1: Ja, dus dat was kansloos.
0: Nam je vriendjes mee naar boven samen televisie?
1: Jawel, die hebben we
0: verschillende
1: keren gekeken. En dan een uur of half tien, 10 uur gingen die vriendjes naar huis. Ja, en dan ging je naar bed. Zo simpel was het.
0: Ja. En toen had jij een hekel aan de horeca.
1: Ja.
0: Met vertegenwoordiger geworden. En daar ben je bij gestopt.
1: Daar ben ik mee gestopt, omdat ik toen toch in de horeca aangetrokken werd op een bepaald moment. En toen heb ik de blokhut overgenomen van Wim en Tini de Kleine.
0: Maar hoe kwam het dat je nou...
1: Die gingen eruit.
0: Ja, maar hoe kwam het nou dat je dacht van, nou, die horeca is misschien toch wel wat?
1: Nou, er kwam een vriendje van me bij me en die zei van, joh, dat is misschien wat voor jou. Ik denk, nou, toen dus, ja, ik kwam er vroeger zelf wel eens in de blokhut dus. En ik denk, ja, verrek, dat is wel een leuke tent. Nou, zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja. Want die bestond al lang, hè, die blokhut?
1: Ja. Wim had dat zeer goed en met zijn vrouw opgebouwd.
0: Dat was het enige waar ik kwam toen ik hier een paar maanden in de Van Heut zat.
1: Ja, dan
0: woensdagavond mochten we er even uit en dan gingen we naar de blokhut.
1: Ja, en dan ging je dan naar de bar of naar de hut zelf?
0: Nee, naar de bar.
1: Naar de bar, ja.
0: Naar de taverne. Ja, dobbelen.
1: Ja, nog gezellig.
0: Ja, en om 10 uur weer binnen zijn.
1: Ja, moest je binnen zijn.
0: Ja. Maar je nam de... Want dat kost ook geld. Je had inmiddels goed gespaard.
1: Nou ja, niet zo heel goed, maar want moet je horen, ik zat in een huis met mijn vrouw op West. En ja, wanneer was het dat wij in de blokhut kwamen? 1990. En het huis hadden we gekocht in 80. Nou, toen had je als vertegenwoordiger ook nog maar een normale baan. Dat was niks apart. En 2 kinderen dus. Maar dat is via allemaal wel goed gekomen. Dus dat was... We moesten lenen €150.000. Gulden, hè? Ik zeg gulden. En dat was in 5 jaar afbetaald. Dat was in 5 jaar... Dus wel erg goed gedraaid.
0: Maar jouw vrouw moest wel meedoen.
1: Want het was een man-vrouwzaak.
0: Ja, want het is niet wat je...
1: Nee, maar dit was ook een ontvangstdame. Die heeft dat perfect ook gedaan.
0: Dus dat was iets wat je met z'n tweeën deed?
1: Ja. En wat personeel.
0: Ja.
1: Schoonmaaksters, kok, bediende, obers, ja, vrouwen.
0: Ja, geef een kijkje achter de scherm. Hoe ziet de dag van een horecaman eruit?
1: Ja, mijn dag toen, ik kan niet meer over nou praten, maar mijn dag, mijn dagen zagen eruit dat we... Maandag begonnen we vroeg, van dan hadden we de markt. En dan gingen we door tot een uurtje of 2... In het begin gingen we dan dicht tot 6 uur, 7 uur. En dan ging je weer open, want je had s'avonds dan nog clubjes hier. En die kwamen na de tijd kwamen ze bij ons een bolletje drinken met een bitterballetje of wat dan ook. Nou, dat was dinsdags eigenlijk precies hetzelfde, maar dan ging je 4 uur open. Nee, in het begin 3 uur zelfs ging je open. En dan later werd dat 4 uur. En dan ging je door tot 1 uur of 12. Woensdags idem dito. Donderdags dan hadden we, je hebt hier de roterie en wij hadden de kloterie. En dat waren dus een stelletje mannen die daar zaten, die s'avonds vanaf 11 uur binnenkwamen. En dan werd het 3 uur, 3:30 s'nachts.
0: Ja, want inmiddels had Kampen geen sluitingstijden meer.
1: Nee, we hadden geen sluitingstijden meer. Het is halverwege de 80 jaar is dat
0: volgens mij 82 of ja, 83.
1: Klopt.
0: Ja.
1: En nou, dus toen is dat begonnen. En dat ging dus tot 1 uur of 3:30, 3 uur, 3:30. Meestal in die tijd gingen we sluiten. En dan vrijdags was het van 2 uur tot 2 uur. En zaterdags van 2 uur tot 3 uur. En dan nog even schoonmaken. En dan zondags vaak dicht.
0: Maar hield jij wel vaste tijden aan om te sluiten?
1: Ja.
0: Dus hoe gezellig het ook was?
1: Op het zaterdag, vrijdags 2 uur, dan was het finito basta. En zaterdags 3 uur. Over. Ik heb wel eens doorgezet tot 7 uur 's morgens. Bleef met een man op 3, 4 zitten. En dan was de deur op slot, de gordijnen dicht en niks meer betalen dan.
0: Nee, maar dat is dan geen werk meer.
1: Dat is geen werk meer. Dan blijf je zelf, maar dan ga je delen dat gewoon door.
0: Ja.
1: En doe je 's morgens die jas en dan ga je in eind wandelen. Dat is wel eens gebeurd, ja.
0: Maar dat kun je niet weken achter elkaar doen.
1: Nee, maar dat is ook... dan doe je het zelf omdat je het leuk vindt.
0: Ja.
1: Omdat die klanten hartstikke leuk vinden, of gasten noemen ze tegenwoordig. En het was toen nog hartstikke leuk. En dan keek je op je klok en dan was het zo laat.
0: Wat voor soort klanten trok jij?
1: Ja, wat moet ik nou zeggen? Veel duo's, dus man en vrouw. Jongens met meiden, clubben. Onder elkaar, clubjes. Verloofde stelletjes. Meestal met z'n tweeën dan. Maar dan wel met mannetje of vier of zes, maar dan wel drie om drie.
0: Ja, ja.
1: Ik had heel weinig echt... zaterdagavond zat er een stuk of 7, 8 vrijgezelle mannen. Maar ja, daar kwamen dan later toch ook wel weer vriendinnen bij en anders. Want ze zeiden altijd, ja, die kerels die zitten er maar. Maar er waren verschillende jongens die bij mij in de zaak kwamen. Die zijn nu getrouwd met de vrouw die toen ook in de blokhut kwam.
0: Dat zag je ook al?
1: Ja, ja, dat waren leuke dingen. En dan zag je trouwens wel, en dat was dan wel weer jammer... Dat je ze dus op een gegeven moment, dan waren ze getrouwd... en dan zag je ze alleen met koningin de dagen nog... of met tweede kerstdag of de een of het ander.
0: Ja, dan, moest het geld ergens anders
1: naartoe. Ja, natuurlijk, dan kregen ze kinderen en dan werd het weer anders.
0: Ik heb ook begrepen dat er altijd na de raadsvergaderingen... de politiek nog langs kwam.
1: Ja, ik weet nog wel dat ooit, en dat was in de tijd van Theo Piedriet en Herman Breeman... Harman Breeman. Dat, toen was het zo voor elkaar. Twee van de PvdA en twee van het CDA klaar. En het werd in één avond voor elkaar gebokst. Dan was het niet zo langdradig en zo als nu.
0: Daar werden zaken gedaan bij jou?
1: Daar werden zaken gedaan.
0: En ja. Iedereen van de raad kwam daar?
1: Wel veel. Ja, je hebt natuurlijk bepaalde groeperingen... die komen niet in de kroeg of in de café.
0: De SGP niet?
1: Nee. Maar die kun je ook rustig missen.
0: Want?
1: Die geven toch niks uit.
0: Te zuinig. Hoe doe je dat zo lang? Want je moet met mensen om kunnen gaan.
1: Ja, maar ik had toen ook wel eens een grote bek. En dat is me niet altijd in dank afgenomen. En achteraf doe je dat ook wel eens en denk je... Hé, dat had ik nog net niet moeten zeggen of wel. En dat leer je dan.
0: Maar hoe bedoel je dat?
1: Dat je je met dingen gaat bemoeien terwijl ze daar... Je staat achter de bar... En dan moet je niet met dingen gaan bemoeien die voor de bar gebeuren. Daar moet je niet mee bemoeien.
0: Dat
1: heb ik wel geleerd. Dat heb je geleerd. Nee, dat leer je ook. Ja. En dan op een gegeven moment denk je, hey, even een stap terug, niet doen. En dan verder, ja, ik had meer vrienden als vijanden.
0: Dat scheelt ook.
1: Ja, ik was ook nooit kinderachtig. En ik was nooit... als een ander het goed had, had ik het ook goed.
0: Groot probleem in de horeca is mensen die op de pof willen.
1: Die had ik niet. Zeer, zeer weinig. Ik denk dat ik in 20 jaar geen 150 euro heb laten liggen van klanten die opschrijven.
0: Dat schreef je liever niet.
1: Nee. Ik had er 1 of 2 die 1 keer in de maand betaalden, maar dat was dan ook altijd wel goed.
0: En verder was het?
1: Gewoon cash betalen.
0: Of niks krijgen.
1: Ja, dan kwam je niet binnen. Dan liep je wel door.
0: Ja.
1: Ik had geen echte kroeg. Ik had geen zuipkroeg. Dat was het niet. Het was een eetcafé.
0: Wel eens problemen gehad?
1: 2 keer. In 20 jaar, dus ik vind het valt nog mee.
0: Wat was dat dan?
1: Oh, een vent die vervelend was, drugs. En had hij gebruikt en die is door de klanten eigenlijk zo uitgekwakt. Aan kop en kont.
0: Dat hoefde jij niet eens zelf te
1: doen? Nee. Die klanten die belden al vrij vlot van hem en... Die hebben hem zo buiten gekwakt.
0: Ja.
1: En nog een keer, en toen, voordat ik het wist, was het al afgelopen ook. En we hebben nooit geen ellende gehad. Gelukkig niet.
0: Nee, dat gaat wel eens anders. Hè,
1: ja, maar tegenwoordig dan staan ze met messen klaar. En... Ja, ik weet het. De horeca is niet meer de horeca van toen. Maar ja, mijn opa die heeft ooit een café gehad in de... Brigittenstraat, de Hellige Stegen, zoals ze dat hier in Kampen noemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was toen nog heel anders. Dat schreven ze op een lei. En die heeft het wel gehad, dan was het niet, viel er een glas bier om. Er waren alle cijfertjes op de lei, waren ook weg.
0: Ja, ja. Dat viel niet per ongeluk.
1: Maar dat was voor de oorlog al, waar ik nu over praat.
0: Maar eigenlijk kom jij dus ook een beetje uit een horeca geslaagd.
1: Mijn opa, mijn vader, ik en mijn dochter zitten... Met 100 jaar in de horeca.
0: Dus eigenlijk zo gek was het niet?
1: Achteraf niet.
0: Terwijl je wel wist wat de schaduwkanten waren.
1: Er waren veel schaduwkanten. Je had vrijheid, maar er waren ook veel schaduwkanten. En daar bedoel ik mee. Kerstdagen, Pasen, Pinksteren, noem maar op. Feestdagen. Koningin, je moest altijd zelf werken.
0: Ja. Je zei net, even toen voor de uitzending, dat je de ontzettende hekel had aan de kamperuitdagen.
1: Ja, kamperuitdagen was lange dagen maken. Op een stuit alles binnenkrijgen.
0: Wat is dat, op een stuit alles binnen?
1: Alles tegelijk.
0: Alles tegelijk.
1: Het ergste was dan, als je dan aan het eind van de avond moest je alles weer opruimen. En dat was 2-3 uur en dan moest je alles nog weer opruimen. En dat waren lange dagen. Dat vond ik niet de prettigste dagen. Terwijl koninginnen daarentegen was ook een lange dag. Maar die was veel prettiger. Dan had je je eigen kampenvolk binnen. Laat ik het maar zo zeggen. En dat was... Dat vond ik mooi daar. En de avond ervoor met de lampion op dat. Prachtige dagen waren dat. Ja. Prachtige dagen.
0: Zolang het kampen... dingen waren, was het...
1: Ja, was het, vond ik het leuk. Bandjesavond in het begin ook altijd hartstikke leuk. Alleen stamp en stamp vol. Maar als het niet vol is, is het ook niet goed.
0: Nee, het hoort vol te zijn.
1: Dus zo simpel is het.
0: Ja. Hoe is dat begonnen, die bandjesavond?
1: Nou, ik mag zo gelukkig mezelf prijzen dat ik dat zelf mee begonnen ben.
0: Zo'n vermoeden had ik al.
1: Ja, en toen heb ik... We hadden een horecaclub, daar was ik voorzitter van... Eerst Ria van der Star was voorzitter. Die heb ik als voorzitter afgelost. En toen zijn we op een gegeven ogenblik, op voorstel van mij, zijn we begonnen met die bandjesavond. 2 keer als duur veranderde, hielden wij bandjesavond.
0: Want jij kende veel mensen in de muziek.
1: Ja, die kende ik bandjes. Ja, ik ben weer begonnen met muziek. Ik weet nog, mijn allereerste band. Of mijn, ja, muziekavond. Ja,
0: want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee. Jij bent muzikaal.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ja, ik vind muziek wel mooi, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, je kunt luisteren en je kunt zelf maken. Kijk, ik vind muziek leuk, maar ik kan niks.
1: Nee, maar ik kan ook alleen mijn microfoon. Ik kan geen instrument bespelen. Nee. Ik kon alleen mijn microfoon. En dan ook nog vrij stevige nummers, want prachtig mooie nummers kan ik niet zingen. Dat moest allemaal, want ik had geen spattechniek, niks. Omdat ik nooit muziekles heb gehad. Ik was... 49 en toen werd ik gevraagd op de Stadsgehoorzaal. Toen had je die kamperavonden nog van de muziek. Die Barry Sellers, Hans van Dul, die jongens die organiseerden dat. En toen vroegen ze of ik nummers van de Beatles op een kokkerwijze wou zingen. Omdat ik wel eens kokker met Jos Mulder bij mij in de zaak had meegezongen. Nou, zo ben ik in de muziek weer gerold. Was ik 49 jaar, toen stond ik in het huis waar ik geboren ben, stond ik weer op het podium. En toen hebben die jongens gewerkt, God, kun je bij ons niet zanger worden? Nou, dan nummers van de Stones en de Animals en al dat werk.
0: Het steviger werk.
1: Ja, Small Faces en noem maar op. Dat nummers, dat soort nummers, ja, geweldig. Ja. En ja, die band die viel uit elkaar toen Hans van Hulde overleed.
0: Hoe heette die band?
1: Civilized Man.
0: Oké. Maar ze waren toch niet zo geciviliseerd?
1: Ja. Het zegt er net aan als je dat geciviliseerd bekijkt, hè?
0: Ja.
1: Maar het was in ieder geval hard met Wim Damming, Willem Stoel. Een hartstikke leuke band.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: En jullie speelden vooral covers?
1: Alleen maar covers.
0: Ja, ja.
1: Alleen maar covers.
0: Bandjesavond, want daar begonnen we het al, ging het over.
1: Ja.
0: Jij kende veel muzikanten.
1: Ja, klopt.
0: En dan moet je dus zo'n bandjesavond organiseren. Hoe?
1: Maar dat deed ieder café voor zich. Die had zijn eigen muziek.
0: Oh, okay.
1: Ieder café had zijn eigen muziekstijl. En dat is nog zo. Dus we hebben dat opgezet. En iedereen moest zijn eigen muziek kiezen. In het begin hadden we daar een impresario. Willem. Hij komt uit Zwolle. Willem. Nou, ik had de achternaam, weet ik niet meer zo.
0: Willem.
1: Die organiseerde dat, maar toen, ja, die vroeg daar een stevige prijs voor. En die bands kostte allemaal veel geld. Ik zei, jongens, maar dan kunnen we dat veel beter zelf doen. Ja. Nou, toen heeft iedereen die heeft zijn eigen band uitgekozen. Op een gegeven ogenblik. En dan gaan die bands hier gaan roleren. Nou, op het moment dat ze gaan roleren, dan is het voor elkaar.
0: Ja.
1: En dan lukt het. En toen dacht ik nog een stuk of 12, 13, 14. Doen er elke keer weer aan mee.
0: Want er zijn eigenlijk heel veel bandjes in Kampen, hè?
1: Kamp heeft een rijke historie in bands, ja. En die krijgen nu allemaal, en gelukkig is dat prachtig mooi, vind ik het, een podium in Tukien. En ook in de diverse lokaliteiten, in de Vierjarigetijden, de Majesteit, Tabaret zeg ik, en geweest. Bij Willem van der Star in de Voorstraat. Staan die elke week staan er zwart bands. Fantastisch. Het kroegje. Staan er trouwens het mooiste café van Kampen, vind ik dat. Ik kom er niet al te veel met qua café. Is het mooiste café van Kampen. Schitterend interieur en nooit geen ellende, prachtig café.
0: Straks moet ik toch uitleggen hoe dat dan precies zit.
1: Ja.
0: Want we hebben het over muziek, dus moet ook draaien.
1: Gezellig.
0: Komt er weer een.

0: En toen was hij afgelopen.
1: Crosby, Stills, Nash.
0: Zonder Young. Ja, wel met Young, hè?
1: Ja, wel met Young. Zonder Taylor.
0: Ja. Ja. Hippie muziek.
1: Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Oosterse geluiden erin met die
0: Sieter,
1: ja, geweldig. Prachtig muziek. Samenzang, prachtig. Een van de mooiste nummers, vind ik, van Crosby, Stills, Nash.
0: En Young.
1: En Young, sorry.
0: Ja, want Stills en Young, die konden elkaar...
1: Nee, niet lucht of zien. Niet lucht of zien.
0: Nee. Maar dat hoor je niet in de muziek, dan.
1: Ja, maar je hebt heel veel bands, maar bleek dat achteraf altijd ruzie is geweest. Fleetwood Mac, noem maar op. Heel veel ruzies. De Who. Heel veel ruzies. En dan waarschijnlijk zijn ze daarom zo verschrikkelijk goed. Dat ze tegen elkaar opboksen.
0: De competitie is goed.
1: Ja, competitie is goed. En,
0: maar daarvoor hoef je elkaar toch niet...
1: Nee, maar ja, dat... Ego's.
0: Grote ego's.
1: Ego's. Kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Merk je,
0: heb jij een groot ego?
1: Nee. Ik vind het tenminste van niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Je hebt wel, wat je al eerder zei, soms een grote mond.
1: Ja, dat moet je ook houden. Wel anders, maar... Ja, anders ben je zo niet zeggend. Dat vind ik ook niks. Dan loop je maar mee aan het leidraad. Dan kan je wel van het CDA wezen.
0: Maar ik heb het gevoel dat jij in de loop van de jaren, zoals je hier nu zit, een stuk milder bent geworden.
1: Ik denk dat ieder mens milder wordt.
0: Nou, sommige mensen worden ook alleen maar zuurder.
1: Ja, maar dat moet je niet doen.
0: Nee, want die hebben het glas wordt het wel.
1: Ik kan nou zeggen dat het glas half leeg is, maar het kan ook half vol zijn.
0: Ja, je hebt nog wat.
1: En het is bij mij half vol nog.
0: Ja. Maar
1: het moet niet zuur zijn.
0: Nee. Kun je nog wel eens kwaad maken?
1: Ja, met voetballen. Dat we onderaan staan, 0 punten hebben, 6 goals tegen, 0 voor. Dan kan ik me wel eens... Maar ik heb dan wel weer het voordeel. Vroeger niet. Maar nu, als die wedstrijd is afgelopen, praat ik nog 5 minuten daarna. Draai me om en ik ben alles kwijt.
0: Vroeger niet.
1: Vroeger had bij mij altijd de scheidsrechter het gedaan. Maar daar ben ik al lang van afgestapt. Want de scheidsrechter is net zo goed als dat de spelers presteren.
0: Of omgekeerd.
1: Nou, precies.
0: Ja.
1: Maar dan kom je ook weer op hetzelfde uit.
0: Ja. Tijdens de muziek zei je even dat ik je er ergens aan moest herinneren. En daar had ik het ook over willen hebben. Op zijn campers.
1: Ja, dat is...
0: Hoe is dat begonnen? Laat daar eens eerst over hebben.
1: Dat is een heel mooi verhaal. We liepen, Jack Ruit en ik liepen posters rond te brengen van de Tiger Club. Die Jack en ik al 30 jaar organiseren hier in Kampen.
0: Ook weer eventjes. Misschien zijn er mensen die het niet weten.
1: De Tiger Club, dat is een fenomeen dat 30 jaar geleden in Kampen is ontstaan met 60 jaar muziek. Nou, we hebben de buitenwacht eerst gehad en het was elke maand in de winter was daar 400 man op zondagmiddag. Perfect. Maar ja, de buitenwacht die ging
0: in de
1: vlam op. Ja, en dan ga je verschillende locaties zoeken. Ja, en dan wordt het publiek wordt ouder. En de bands die je wil vragen, die sterven uit. Want die komen op een leeftijd, dan spelen ze niet meer.
0: Ja, dus ze gaan gewoon dood.
1: Ja, nou, dat bedoel ik. Die sterven uit. En dan zeg ik van, ik ga niet mee in de muziek van nu. Want dat was onze doelgroep niet.
0: Nee.
1: Dus we hebben in principe, van het jaar voor het laatst, hebben we 27 december Stadsgehoorzaal zondagmiddag van 4 tot 8 de laatste Tiger Club.
0: Nog een keer voor iedereen.
1: 27 december.
0: 27 december. De laatste Tiger Club.
1: Stadsgehoorzaal. Met medewerking van de Blue Finger Connection. 8-koppige band. 9-koppig die dag.
0: Want?
1: Ja,
0: waarom 9?
1: Han Koek die zit dan in Nederland weer terug. Die woont in Spanje en die speelt bij ons mee. Dus als hij in Nederland is, speelt hij mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan hebben we 9-koppige band op het podium staan. Op zondagmiddag van 4 tot 8.
0: Dus als je wilt komen, wees er vroeg bij.
1: Wees er vroeg
0: bij. Wanneer gaan de kaarten in de verkoop?
1: Vanaf begin en even half november. Half november. Maar ze kunnen nu al online bij de Stadsgehoorzaal boeken.
0: Dus, als je naartoe wilt, boeken. Maar je liep met Jack Ruiter te plakken voor de Tiger Club.
1: Liepen we posters weg te brengen. En toen zegt Jack, zoals wij dan met z'n tweeën altijd campers praten, weet je, dat is me nou wel iets leuks over Dieken. Dat we nog iets in de stadsgehoorzaal iets wat doen wat met kampen te maken heeft. Nou, we zeiden nog hier van praten, nog hier van praten. Ik zeg, maar weet je dat dan, dat we wat gaan organiseren? Ja, ik zeg, moet je even wachten. Ik pak de telefoon, ik bel Jelle op, Jelle Wouda, directeur. Is een goede vriend van me. Hij zegt, nou kom maar eens langs. Nou, we zijn gaan praten en toen we de deur uitgingen, toen was de eerste avond geboekt zonder dat we wat verder wat wisten.
0: Je had nog helemaal geen programma.
1: We hadden niks. We hadden alleen de datum van de stadsgehoor zelf.
0: En een vaag idee.
1: En Jelle zei, hoeveel mensen denken jullie te krijgen? Nou, ik was vrij huiverig. Ik zeg, nou, 150. Oh, zeg ik, er komen er wel 250. Nou, op het moment dat we het hadden, was een maand van tevoren de zaak uitverkocht.
0: Maar toen moest je nog een programma maken.
1: Nee, die hadden we toen al wel. Maar op het moment dat het dus... een maand van tevoren was het 450 man. Maar meer kunnen er niet in.
0: Nee.
1: Het was dus eigenlijk uitverkocht. Nou, dat was een enorm succes. En toen hebben we dat 5 jaar gedaan met...
0: Maar wacht even. Er zijn vast mensen die dat nog niet weten. Moet je even uitleggen wat is Option Campus.
1: Option Campus is...
0: Want jullie begonnen dus. We moeten een programma in elkaar draaien.
1: Ja, nou, toen hebben we er dus wat mensen bij gevraagd. Shani van Ommen, Geke Dalsen. En dat waren mensen die in de kleine komedie spelen. En we hebben natuurlijk de man met de grootste lach aan zijn kont, Henk Wieling, erbij gevraagd. Nou, toen zijn we gaan borduren. En toen zijn de sketches opgezet, er zijn liedjes gemaakt. Jan Liefding deed mee als Boer Manners.
0: En dan ga je s'avonds bij elkaar zitten.
1: En dan ga je een programma uit Jack schreef het. De sketches.
0: Ja.
1: En wij voerden ze uit. En ja, dat was een groot succes.
0: Je moest repeteren.
1: Repeteren.
0: Waar deden jullie dan?
1: Bij de Kleine Comedie hebben we gerepeteerd altijd. In het lokaal van de Kleine Comedie aan de Noordweg. Ja, fantastisch. En dan hadden we ook niet alleen repeteren. Ook weer daar had je een derde helft natuurlijk. En dan ontstonden in die derde helft ook weer schitterende verhalen. Opschrijven en weer uitvoeren. En op podium brengen.
0: Het was steeds een werk in uitvoering,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, nou. We kwamen je kunt vergelijken met de villa. Het kwam nooit klaar.
0: Nee.
1: Het kwam nooit af. Maar we bleven doorbeduren. En dat hebben we met sketches, met zang. Met anekdotes. Met oude kampenaren naar voren halen. Schetsfiguren en noem alles maar op. En dat hebben we 5 of 6 keer gedaan. En toen zijn we gestopt. Je moet een keer stoppen, want het is een keer afgelopen. En toen hebben we op vele leven zoek... bestaat kampen volgend jaar
0: 800
1: jaar. En op vele leven zoek zeggen we, nou, dan gaan we nog 1 keer gaan we dit festijn organiseren. En dat zou eerst wezen begin november 2027. Echter... Jelle zegt, die gehoorzaal die is dan nog niet klaar. Want die wordt volgend jaar verbouwd. En die kan 5 maanden dichtgaan. Dus, toen kwam hij met het weekend van 1, 2, 3, 4, 5 december. Ik zeg, dat is niks. Want dan zit je met je Sinterklaas. Zodoende zijn we gegaan naar 29 maart tot en met 2 april 2028. En dan spelen we donderdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. 4 voorstellingen op Option Campus. En daarna is het definitief finito basta.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer. Nooit meer. Over, uit en sluiten.
0: Ja, eigenlijk zeg je, moet je zeggen, zeg nooit nooit, hè?
1: Jawel, dan wel, ja. Nooit nooit. Tenminste, nee, dan zijn we ook op leeftijd, dan moet je stoppen.
0: Dan moet je stoppen.
1: Het is er geen eentje Davids, alstublieft. Moet je een keer stoppen, dan zijn de mensen die zijn...
0: Zijn jullie al bezig?
1: Ja, we zijn al bezig. Maar ja, daar mag ik en kan ik nog niks over vertellen.
0: Nee, dat snap ik.
1: We zijn nog wel aan het oefenen.
0: Maar is het diezelfde club weer? Komen er nog nieuwe mensen bij ook?
1: Tot nog toe 1, maar dat is nog niet 100%, dus die naam kan ik nog niet noemen.
0: Hmm.
1: Maar verder voor de rest is het hetzelfde clubje. Dus dat is op die leeftijd helemaal... Ja, dat kan er wel één overleden wezen in 1,5 jaar.
0: Ja, dat kan.
1: Maar wat is wijsheid?
0: Ja, dat weet niemand.
1: Daarom.
0: Dat entreegeld. Stop je dat in je zaak?
1: Nee. De Gehoorzaal regelt verder alles. De entree. Daar doen wij niks aan. En dat kost natuurlijk ook een paar cent. Hè? Je moet de zaak afhuren. Ja. Griem. Kostuums. Oefeningen. Het kost ook wel een... je bent niet zomaar even 2 klaar. We hebben daar een paar sponsors proberen voor te vinden.
0: Ja.
1: Nou, en dan moet je zo'n dag zo opbrengen. En het zijn voor de Roza zijn unieke dagen. Want we hopen dat de tent weer voldraait.
0: Ja. En de lokale omroep mag het...
1: Ik hoop het. Dat ze voor de tijd nog even een keer een babbeltje kunnen maken. En dat de lokale omroep, die mag voor mij aanwezig zijn. Die zijn er toen in de tijd, zijn er wel ook opnames gemaakt. En ik geloof, hoe heet ze, Marianne Liefers. Ja. Die was die toen, dacht ik nog. En die heeft ook interviews met ons gemaakt.
0: Ik zal er eens achteraan gaan.
1: Prettig.
0: Want ja, als het de laatste keer is,
1: ja, uniek.
0: Moet het ook bewaard worden voor
1: Kampen.
0: Ja,
1: het is uniek.
0: Ja, het wordt uniek.
1: Ja,
0: het wordt uniek.
1: Ja.
0: En jullie verdienen er niks aan, behalve een heleboel al.
1: Ja, we hebben een boel schrik. En we hebben er die jongens die meedoen, en die krijgen iets of wat. Maar that's it. Maar daar kun je niet al die tijd voor oefenen, want dan zou je een euro of 50 cent in het uur pakken. Dus dat is dus niks, uiteindelijk.
0: Nee.
1: Zo simpel is het. Kost meer geld als dat oplevert. Ons.
0: Maar het levert, ja...
1: Het levert wel een boel plezier op.
0: Ik wou net zeggen.
1: En dat is in geld niet te betalen.
0: Nee, dat is niet...
1: Nee, dat is in geld niet te betalen.
0: Nee. Het is ontzettend populair, hè, was het?
1: Ja, het was... Ik heb alleen maar lachende gezichten gezien. Mensen die huilden, zijn naar me toe gekomen. Waarom doen jullie het nou nooit nog een keer? Ik zei, jongens, het vergt heel veel tijd.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent toch een dik half jaar, ben je elke donderdagavond ben je aan de gang. En dan is het ook echt fanatiek bezig zijn op die momenten. Na de tijd hebben we geen schrik.
0: Jack Ruiten is wel heel streng in dat soort dingen, hè?
1: Ik denk dat ik strenger ben dan Jack.
0: Ja?
1: Jack, die schoolmeester, die weet precies hoe je met een klas moet omgaan.
0: Maar ik bedoel, streng in de zin van het professioneel.
1: Ja, het moet klaar wezen. Jack is wel een jongen, het moet niet half gebakken wezen. Daar heeft hij niks aan.
0: Nee.
1: Moet klaarstaan. Schrijft hij zijn teksten, doet hij zijn werk voor. Dus wij moeten ook zorgen dat we er zijn en dat het klaar is.
0: Ja, wie heeft eigenlijk de leiding?
1: Jack en ik.
0: Jullie met z'n tweeën?
1: Ja. Jack doet het schrijfgedeelte ding, en ik doe de organisatie eromheen. Maar Jack doet het meeste natuurlijk, het zwaarste. Die doet regie.
0: En hij staat op de planken?
1: Ja, ja. Hij heeft nou een iets andere functie. Maar hij staat op de planken, ja. Hij zit op de planken eigenlijk straks.
0: Ja. Over op de planken gesproken. Het is weer tijd voor muziek.
1: Gezellig.

0: Joe Cocker.
1: Prachtig.
0: Een held van jou?
1: Ja. Ja, dat is... Ja, elke keer weer als ik het... kreeg ik kippenvel van die man, die stem. En ik heb hem 24 keer live gezien. Het mooiste wat ik ooit gezien heb. In mijn leven. Het zal nooit iets mooier worden.
0: Van alle muziek die je gezien hebt?
1: Fantastisch.
0: Wat maakt dat een...
1: Het aparte. Hij heeft nooit een nummer zelf geschreven. Maar het strotwerk van die kerel, die stem en de muziek eromheen, die zangeressen. Totale plaatje, maar die stem van hem, die aparte stem, die komt nooit weer. Ik heb hem nog nooit ergens gehoord en ik zal hem ook nooit weer ergens horen. Maar zo denk ik erover.
0: Ja. Maar hij maakt muziek van een andere, ja. Maakt hij zich eigen. Dat wordt zijn muziek.
1: Ja, en het wordt alleen maar mooier daardoor.
0: Ja, zo, er zijn nummers die... Ieder nummer wat hij bewerkt wordt beter
1: vind
0: dan
1: ik.
0: Het origineel.
1: Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ja.
0: En dit is zijn mooiste nummer? Of?
1: Nee, er zijn, ja, ik vind eigenlijk de meeste nummers van hem... heeft een paar nummers, die vind ik wat minder, maar... dit is ook weer een fantastisch nummer, When the Night Comes. Mm-hmm. Nou, en we zitten hier nu, de nacht die begint te komen.
0: Ja.
1: En dan is het voor mij kokkentijd.
0: want je gaat naar concerten?
1: Ja, hij is overleden.
0: Ben jij een fervent concertbezoeker?
1: Nee, niet meer.
0: Niet meer.
1: Ik ben vroeger wel geweest, maar nu niet meer. Nee, maar nooit echt die grote... Ik ben die grotere concert, daar ben ik alleen... Toto, Marillion, Cocker, Simple Minds. Nou, dan heb je dat weer gehad, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar die grote concerten, ik vond het te grotesk. Als je met 30, 40.000 mensen daar staat, dat vind ik niet leuk.
0: Is te groot.
1: Ja, is veel te groot.
0: Te massaal.
1: Ja.
0: Dus jij ging niet naar Pinkpop of
1: nee, wat? Nee. Wel goede muziek, maar ja. Ik ging daar nooit heen. Nee. Ik heb er eigenlijk ook nooit bij nagedacht om erheen te gaan. Ik ging omdat... ik hou van bepaalde zangers, van bepaalde bands, van bepaalde stijlen. En als die er dan zijn, dan ga ik daar... Ik ben gek van Toto. Iedereen niet, maar ja, ik vind het mooi. En dan ben ik ook 4 of 5 keer geweest. En Cocker, als die kwam ging. Ja.
0: Maar ja, dat kan niet meer, hè?
1: Nee, dat is... ik kreeg nog een berichtje van een vriend van mij in Zwolle. Lolke Nijhuis. En die was ook een fervent kokkerman. En die vertelde me dus dat hij net voor de kerstdagen was hij toen overleden. 10 of 11 jaar geleden. Hm. Ja, en toen stonden we even stil aan de beide kanten van de telefoon. Ja, triest.
0: Dat voel je als een persoonlijk verlies.
1: Ja, dat vond ik als een persoonlijk verlies. Ik heb net zover als ik nu van jou... vandaan zit ik tegenover hem gestaan. En dat is dan een idool. En je moet een idool nooit een hand geven... want dan is de bank gebroken, zeg. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik had het denk ik wel gekund. Als ik een stap naar voren had gedaan, dan had ik mijn hand gegeven. Maar dat doe je niet, want dan is de band weg.
0: Dus de magie,
1: ja,
0: is
1: de magie is weg.
0: Ja,
1: dat moet blijven. Dat vond ik.
0: Ja.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, volgens mij hoeft dat niet, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Ik
1: had dat.
0: Per ongeluk soms muzici geïnterviewd. En dat bleken dan gewoon hele aardige, leuke mensen te zijn.
1: Ja,
0: maar de muziek bleef voor mij wel het geweldige.
1: Ja, maar het moet je horen, dat is nog. Maar ondanks de muziek, kijk, ik heb vanmorgen zag ik Bouke Bakker nog. Die was dan trimmer geweest en je kent Bouke Bakker?
0: Nee, ik ken niet.
1: Dat is de best zingende drummer van Nederland. 2 keer uitgeroepen. Die speelde veel in de Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is een geweldig naar die jongen. Die heeft in alle schouwburen van Nederland heeft hij gestaan.
0: En dat is een kampioen.
1: Gewone kampioen, Bouke Bakker. Komt uit Tukkeland, uit Achterhoek komt hij vandaan. Maar die woont al jaren in Kampen.
0: Maar je mocht geen Tukker zeggen, een Achterhoeker, hè?
1: Nee, maar ik haalde
0: zelf een Tukker. Dus.
1: Nee, ik haalde mijn fout direct in. Tukkerland, nee, Achterhoek. Geweldige jongen. En zijn broer, fantastische fijne jongens. En ja, Her Majesty staat straks weer in de Schouwburg. Ja, geweldig. Fantastische vent. Machtige drummer, machtige stem. Nou, dat zijn jongens
0: die... En die kwam jij vanmorgen tegen?
1: Die kwam ik vanmorgen nog weer tegen. En dan is het, hey, Rob, hallo, Bouke, hoe is het? Nou, dat vind ik prachtig, dit soort jongens.
0: Zo maar daar heb je niet die magie als bij...
1: Nee, dat Cocker is veel groter natuurlijk. Dat was veel groter. Ja. Maar ook dit soort jongens, die zouden... Morgen kan Bouke in zo'n band spelen. qua drummen kwaliteiten. Geweldig. Ja, dat vind ik mooi, zulke jongens.
0: En die wonen gewoon in Kampen?
1: Die wonen gewoon in Kampen. In Kampen wonen veel meer goede muzikanten. Hmm. Heel veel. Bertolf is ook een Kampenaar. Bertolf Lenting. Want nou in Zwolle dacht ik ja. Maar ook een geweldige singer-songwriter. Prachtig. Ja, ik vind het mooi. Barry Sellers was ook zo'n jongen. Jan Roelofs was ook zo'n jongen. Prachtig, mooie artiesten. Iedereen in zijn eigen stijl en in zijn eigen wereldje.
0: En die kwamen allemaal bij jou in de blokhut?
1: Die kwamen ook, Barry, die kwam altijd bij mij in de blokhut. En dan schitterend verhaal had Barry ook altijd. Die kwam altijd binnen van... En dan moet ik eerst die 5000 gulden van OM, anders dan verbouw ik hier de zaak. En dat was Barry. Prachtig mooi. Checkie zo in de mond, zo. Prachtig. Sambal bij de CT. Schitterende vent. Ook veel te vroeg overleden.
0: Ja, want dat, zie je, dat gebeurt dan ook, hè? Om
1: ja,
0: heen.
1: Veel te vroeg overleden. Dat gebeurt.
0: Ja.
1: En je leest haast elke week wel een keer dat er weer een van zijn oude bent dat hij de pijpermatig heeft.
0: Ja.
1: En er ook stiekem tussenuit knijpt. Ja, dat is het leven. En nooit zullen ze dat van jou en van mij ook zeggen.
0: Ja. Hoe sta jij tegenover de dood?
1: Oh, zoals het komt. Dan ben je weg.
0: Niet bang?
1: Nee. Zoals het nou niet. Wat moet ik bang voor wezen?
0: Nou ja, er zijn mensen die zijn doodsbang voor de dood.
1: Je zegt het goed, doodsbang.
0: Ja.
1: Ja, maar nee. Misschien als het zover is, weet ik niet. Ik heb voorlopig nog geen tijd, want ik moet eerst op zijn campus nog doen, dus ik moet nog even wachten. Ik heb nog geen tijd. Ik heb ook nog geen zin, maar nee. Je weet het niet. Nee, als het zover is, dan zien we het wel. Maar als het aan mij ligt, dan de ene dag dood, de andere dag weer brengen, weg. Is klaar, is het over, moet je niet meer zuren, sluiten.
0: Maar dan ben jij een stuk geschiedenis van Kampen geworden.
1: Ja, maar dat wordt iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt iedereen op zijn eigen manier. Dat wordt ook iedereen die nooit iemand gekend heeft. Is ook een stukje geschiedenis, alleen anoniem. Ja, wat is wijsheid?
0: Zei hij voor de zoveelste keer.
1: Ja, dat is toch waar. Ja, kramp in de benen.
0: Kramp in de benen?
1: Nu is klaar.
0: Ja, te lang op.
1: Nee, maar dat is toch waar. Ik bedoel... Ja.
0: Denk jij dat er iets is na de dood?
1: Nee. Nee. Ben ik stellig van overtuigd.
0: Het grote niets.
1: Ja. Je gaat de vlam in, tenminste ik, en dan is het afgelopen. En ik geloof niet in smoesjes dat je vader en je moeder weer ziet of al die dingen meer. Nee, dat geloof ik niet.
0: Een ziel die opstijgt?
1: Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet.
0: Nee. Ligt dat aan je opvoeding of?
1: Dat denk ik. Ieder voor zich.
0: Ja.
1: Ik denk het dat er niks is. En daarom, maar ik zal ook nooit zeggen tegen een ander. Er is niks. Dat moet hij zelf maar bepalen.
0: Maar jij denkt?
1: Ik denk dat er niks is. Voor mij denk ik dat er niks is. Want anders dan krijg je het woord van... Ja, en als je dan niet goed geleefd hebt, ja, wat dan?
0: Mm-hmm.
1: Het is hetzelfde dat ze zeggen van... Over dooien niets aan goeds. Nou, dat vind ik wel zo'n rare uitspraak.
0: Ja, en iemand die nooit deugde mag je dan ineens...
1: Hitler en Mussolini, moet je dan nou zeggen, het waren leuke jongens?
0: Trump als die dood is.
1: Nou, dan heb je er nog één. En dan heb je die gek in Rusland.
0: Poetin als die dood is.

0: altijd wel mensen zeggen van, oh, daar heb ik niks mee. Ja,
1: maar dat is nog geen vijand.
0: Maar dat is, hoeft geen vijand te wezen.
1: Nee.
0: Geen dat niet, nee. Ik zou dat niet weten. Ik kan me dat niet voorstellen, maar...
1: Ja, misschien zijn er mensen die jou niet zo leuk vinden, maar dat is nog geen vijand.
0: Nee, die zullen de best zijn.
1: Ja. Maar dat heb jij ook.
0: Dat is wederzijds.
1: Dat is dan wederzijds.
0: Ja, toch. Ja. Je had vroeger toch ook een hekel aan je tegenstander in het veld. Nou, had ik een hekel aan mijn tegenstander en na dat gaf ik mijn hand.
1: Ja. Dus maar helpt dat in het veld?
0: Nee, dat is niet waar, want als die jongen geen tegenstander van je was, had je geen voetbal. Maar je moet toch tegenstanders hebben om te voetballen.
1: Ja, maar moet je er dan ook een hekel aan hebben?
0: Nee, ja, daarom. Dat hoeft eigenlijk niet. Hm. Hij doet het voor zijn clubje en jij doet het voor jouw clubje en de sterkste wint.
1: Nou, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je het niet leuk vindt als je voetbalt, dat een tegenstander heel goed is, maar dat je daar ook bewondering voor kunt hebben.
0: Ja, die heb je ook. Tuurlijk heb je die. We hebben tegen 2 jaar geleden met KNC nog tegen Holder Vesten gevoetbald. Er liep een middenveld erin. Verschrikkelijk. Wat een goede voetballer. En die jongens vorig jaar naar HHC gegaan in Hardenberg. Ja. Die is dit jaar gecontracteerd door FC Den Bosch. Fantastisch voor zijn jongens dat toch. En daar kijk ik met genoegen naar als hij bij ons kwam te voetballen. Als hij bij ons voetbalde. Afgelopen zaterdag speelden we tegen SVI. Er liep links buiten in. Vreselijk goede voetballer. Nou, dat vind ik prachtig.
1: En daar kun je wel van.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ben je toch blind als je dat niet doet?
1: Nou ja, er zijn mensen die...
0: Ja, maar die zijn bedrijfsblind. Je moet ook... oog hebben voor een ander die beter is. Daar moet je oog voor hebben.
1: Ja, het soort fans die alleen maar hun eigen...
0: Nee, dat is niet goed.
1: Nee?
0: Als je Kwijt Kamp hebt, dan loopt die jongen van Wessels. Fantastische spits. Grote kerel, sterke vent. Mist veel kansen, maar maakt ook heel veel goals. Want als je geen kansen mist, kun je ook geen goals maken. Maar maakt een trap...
1: Dat is een soort Cruijff...
0: Nee. Die kwaliteit... Ja, een Cruijffiaanse uitspraak, maar...
1: Nee, zijn uitspraak bedoel
0: ja,
1: ik.
0: Ja, een Cruijffiaanse... Maar, ja. Fantastische... Die maakt trapt er wel elk jaar 25 in. Dan ben je voor zo'n club groot waard. Als je die hebt.
1: Ja.
0: Vind ik geweldig. Zulke jongens. Prachtig.
1: Kon je daar vroeger ook echt al van genieten?
0: Jawel. Vroeger ook al wel. Ja, natuurlijk. Betere voetballers, daar kon ik van genieten.
1: Ja.
0: Ja, altijd al. Nee, dat heb ik mijn hele leven lang gedaan. Ondanks dat ik Ajax-fan ben, kon ik ook bij een ander het licht wel zien schijnen.
1: Nou, bij KRC ben je dan in de minderheid, hè? Want dat zijn
0: nu wel, nu wel.
1: Ja.
0: We waren we stonden in de voorste rij, maar die rij die is heel erg uitgedund voor ons.
1: Ja,
0: gewoon gezakt.
1: Feyenoord staat hoger, hè?
0: Ja, Feyenoord, ja. Nou, gaan die Feyenoord en Ajax doen elkaar in en KNC. Nee, ik ben KNC'er.
1: Ja, dat bedoel ik. Wanneer was jij het gelukkigst?
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Ja, dat is ook de laatste, hè?
0: Ja, dat is een moeilijke... Ik ben nu wel gelukkig, eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja, ik ben wel gelukkig. Mijn kinderen doen het goed. Daar ben ik blij mee. Mijn bonuskinderen ben ik gek mee, die doen het goed. En mijn bonuskleinkinderen, mijn eigen kleinkinderen doen het goed.
1: En je hebt rust.
0: Lia, die doet het goed.
1: En je hebt rust gekregen.
0: Ja, dat vind ik wel, ja. Ja. Ja, zeer zeker. En die waardeer ik ook. En daar geniet ik ook met volle teugen van.
1: Rob, bedankt dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Kampenaren. Tot volgende week.

0: Kampenaren is een programma van RTV IJsselmond. Presentatie Jan Leverink. Dit programma is terug te luisteren via rtvijsselmond.nl.
1: www.rtvijsselmond.nl

0: Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen.

0: omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er

0: meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe 366 miljoen dollar in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al 290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst.

0: artiesten worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag. Dit is

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
1: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
2: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.
4: Van maandag tot zondag, dit is...